0: Miss that local news story? Just ask Amazon Alexa or Google Home for it. AM 1140 is now everywhere.
1: AM 1140 is CHRB High River, Golden West, connecting communities.
2: Dit is de herrliche Botschaft in ex-Pedia John Wheeler. Dit program wordt mede gemerkt door de CMCI gemeente uit Steinbach, Manitoba, Canada. Dit program is ongesteld van een jesselijke opbouwing voor een jeder ene die door horen deed. Dit is dat zo wat gezegd wordt en wanneer God door je die bij laat, dan wordt dat vrucht brengen en wie worden God loven en am gehoorzaam zijn.